0: Zeg, we moeten 4 pixelsissen, de liter Campari en pak dat ook eet.
1: De pixelsissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
2: Ion Music.
0: De radio van ons naal. Nou.

0: Ajoen Music. Verhaal dat Ajoen. En nou wat dat erop trekt.
1: Op Pieter Voet. Op festival. Zes op de Mert met carnaval. Zie de aal. Die antje.

festival. Zes op de merd, geen carnaval. Zie de aal, die handjes schoon. Van links naar rechts, gelijk naar rode wissers. Rode

kan elke vrouw zien in mij de perfecte man. Hier op een wit peert, ontzwieren in de lucht met zijn nieuw zweert. Dit is mijn story als een vrouw mij ziet en waar ze gaan. Elke man vindt mooi mijn lusch, want ik ben weg.

0: sexy Alex Waffel.
1: Karnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajo en music, Zare Radio.
2: Luistert goed naar hoe dat moet.
0: A-J-O-I-M, want door je steurschrijven dat is. Een natte vinger, koetsje moest, moord.

0: composé sein.
1: Posé, composé, oh, was

leef het carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te neer. Je mooi stad te beleven, ik zit er regiel op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Als je past, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambras het schat.
1: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
0: Hey, Jules. Je dat wel doen, jong. Ze beetje dan je nou aan je vingeren, zijn in plaats van een nis.

0: Ja. Dann haben wir es doch nicht mehr hellen als früher.
1: Esterweer! Wat een brunt! Een GMB-café!
2: Nee, de Neven-app voor Falla Joen Music!
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk! Nog beter, nog meer mogelijkheden! Download en installeer hem nu!
2: Zoek op City Music, Joen Music! En luister naar Joen Music overal en altijd! De Neven-app!
3: App de mal.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jou music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou music. En luister naar jou music overal en altijd. De neven jou music app.
2: App de mal.

trekt nog verre strijken op reis voor een aantal wijken. Ik werk aan onze wolken alleen.

AJOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Is dat een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Je Goed Radios van ons natuurlijk.
1: Goeie gewoon mee, hè?
2: Waar we gaan naartoe misschien?
1: Op café, blijven hangen.
2: Op café, op welke café?

0: kaal precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Waar doen we?
3: Als Schilderman?
2: Oh, niet. Luister alleen maar naar IOM Music.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

genacht, want smaar is tot sauvers. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: dierig goede muziek.
1: De laatste morgen.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

0: op het gemakje naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk lierik op treden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
2: Ik heb het niet gezien.
0: Let

0: was gedaan met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt is fruit bij geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOUN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: muziek. Altijd goede muziek.
1: Dat is erover.
2: Je gooit naar het klein college en dat is in de vrouwheidstroot. Zo'n sma en gewer later een goeie navekoot. Zing de geren en

Både preik, så det poster, da du gjøt hæ. Gå med sånt, gerepeteert, en hele kerk, de sag nå mæ. Ik doe niet anders, pas, nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben isch

meine Jungen, das Sonntag hat so schön fraut. Volgens mij moet ervan profiteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

Deze is er vooral, die van alles uit, niet alleen van een stad. Dat onder dan je leidt, mozaïker van een volk. Dat leven carnaval, iets enig is een soort. Het is een orgeval, ja, dat is mijn stad. Wordt dat toe vergoot, mijn eigen

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Ik dacht ik in aan de gelei. Ik heb mij een andere gezocht. Ik was direct onneerverkocht.

radio en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo!

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: Hír Radio.
1: Ze weet dat ik ne nooit meer ben, bajos. Dat ik ne echt naar jou en ben, bajos. Maar ze weet niet van carnaval, panies. Zes

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of goed.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: IOR Music. De beste momenten, de beste muziek. Oh, shops zijn best.

vol met Chinese rood. Het is zeker lek. Mijn momenten is echt onverdraaglijk. Ga het niet voor mij gelijk.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App de mal.

0: De nummer 1 van de jongen.
1: Als neers ik moe naar nog iets kwaad.

Allround Music. 95% muziek. 25% bla bla. Dat is 120% echte, pure Oosterse radio. Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Gaster Boonkop. Bijter als de boekskes. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Gaster Boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

0: wakker maken. Zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de Jumpy is al op het puntje Kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, zo zit je gewoon.
0: Ik ben zo'n beter naar de school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB-café.
3: Nee, de Neven-app. Voilà, yo en music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, yo en music. En luister naar yo en music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

0: grof?
1: Och jong, af dat bakkers.
2: Hé, hey, kameroot, je gewoon nog wat klinkers liggen voor mijn oprietvoest te leggen?
3: Bah, Joodman, zal ik je hier een stik of vier geven? Stee.

0: van Herwegen.
1: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkopjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
0: Geen kinderkopjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat af, hè?
1: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zullen wel eens zwijgen tegen van de stien.

en onnoezel, groeit gezet of dik. Maar pas toch op, als je een pakt, doe dan met strategie. Want als je zoiets onschaft, is dat zonder garantie.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Ayoen Music, de nummer 1 van Dayoen.

Pech om op mijn zot in mijn kop. Je zet me gewin op kant en je bolle top. Assoe, goh, dat hier niet fush, omdat ik kan me rood. Goh, zet me hier gewoon in mijn bloeden. Goh, zet me hier gewoon in mijn bloeden op stroot.

Ambatant, dan dag mij de mij gewoon mondja gooien gaan slapen. De ambatant, dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem mij de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De nieuwe your music app.
2: App hem al.

0: Marmor, a Joen Music. Ver, Ave van Oost.
1: Hey, bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar huis van Ella. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar omhoog of naar beneden?

0: van de voeljagoeits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ayoen Music en City Music. De nummer 1 voeljagoeren.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
1: Joel Music.
4: Gedierig goede muziek.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

Jacht en onderdeel Vastpuntjacht. Joost, Olkert, Aard, Meer, Lee, Ninov, Den je raad hem. En dat stinkt er weer wat verder.

Hey, kom eraf, jong. Ze biedt valden. Is dan een plusje te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Die laat wel een frak om, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog toe je dagen in.

0: Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè. Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet daar muziek af. Het is hier getoond.
1: Nee.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.

0: IO in Music. 100% plezant, 100% Ulst.
1: Ik zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal eigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leigeneers op het internet direct geblokkeerd.

elke Noorse wil meer respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar nief, begint jou een gierverwijk. Die voel je me pikt,

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-Ajoen Music app.
2: App hem al.
3: Ik heb een klein probleempje met mijn linkerroeg. Het voert tegen mijn ander. Hoe ik mijn zoon ik

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Trek de

de rage van flippos in een pakje chips is er liever rage om gang. Zet jij rich bij hier en zie rich gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stel je zeker op. Die slikt aan de foto's aan je lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil, gewoon weg maar op internet.

golf kunt er allemaal met zijn gsm in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek memoroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

Dus iedereen in de keer drinken. Allee, vooruit, zijn we weg? Mannekes, zand

Sieren, ik blijf de vrijgezel. En al mijn kameroten kosten dat wel. Toch blijf ik het proberen, kost rijk en veel cadeaus. En Disney ondergoed van Mickey Mouse.

0: wereld. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Bio in Music, plezante radio.
1: Gezende fermes, doe het hazekazien. Ik hoef van na hoe ik niet anders verwacht.

0: dus kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

Dat is er bonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk stond droen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze na joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch voor klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roa.

een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het hoei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoor. Maar weet je hoor, wat dat Sarkozy doet zo?

Anne Munch in Engeland. In Hyde Park en ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. Ik paas een oei, die na al straks, die gaat die rat beginnen flippen. Morgen kan je nog nooit verschieten van dat oei gepooste tippen. En dan gaan we zeggen, dat is alles even de roe. Worden we je gooien

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: even drommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

0: Music.
1: De radio van ons naal.
2: Geef Mojang.
3: Is het van achter te doen?
2: Geef Mojang.
4: Bij Robinkels te zien, dat je moet, Jan. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt maar door is de auto.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

sacanagem, bochão!

0: wychodzić. My mam brukę pista.
1: Ajoen Music. De nummer 1 van de Ajoen.
2: Zeg, Vincent. Wat in de bistjes behouden, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt. Zwaagst

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: Voor we 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of goed.

0: Are you in music?
1: Echt muziek voor een fichtje te baan.
2: Zeg, dat kostuum en dat wagen, dat stond precies op Pinterest.
3: Nou, dat gezicht, amai, dat zou ik hebben.
2: Hier, zeg,

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: kassett. Pastor von dort, overgrown.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Wij zijn zo goed als af.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: music, den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor jou in music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Ajoin Music, de nummer 1 van Dayoen.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

Radio en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: bent een fan van de Voelja Goe Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Voelja Goe Radio's van ons natuurlijk.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Live van 0.30 in Olst, de 9e nechten, Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.
1: Zeg maar, jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

Gaster Boonkop. Bijter als de boekskes. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclam op IOIN Music. Gaster Boonkop bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

0: Are you in music?
1: Gedierig goeie muziek.
2: Allee, madame, j'ai d'abord, en luister, t'is goed normaal. Ik heb

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavalies. Ajoen!

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek. Echt Oesters DNA.
1: Dat kraait nooit kapot.
2: Verleden jaar deed het mij zier, maar toch stonk hier met plezier.
3: Nu nog meer.
2: Alles verliezen is u fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
3: Nu nog meer.
2: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
3: Nu nog meer.
2: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: Jon Music. De original, de echten, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan de klant voor Jon Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

hadden jong. Vol rode tuiten, juist de draai gevierd. En we moesten al binnen blijven.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jou music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou music. En luister naar jou music overal en altijd. De neven jou music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

Het is van mijn voet, alles is gesloeg. Mijn vrouw is om bullen, ik heb ze niet te vertellen. Veer heeft de kloeien, gewoon het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen. Hoor ik hem toch.

0: Reclame op Ajoen Music? Dat is er bonk op. Bijter als de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Reclame op Ajoen Music? Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosters. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07 of mail naar hallo@ajoenmusic.be. Of je bent nog een brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
1: Olsen is.

0: Tillykke med
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: JMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
4: Ik wil mijn man mij kloeiten en het liefste mijn groeiten met een ferme kont, een tong in zo en een mond.

0: heute Gast.
1: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van Oost. De enige echte. Ajo in Music.

0: godverdomme wolken dat je wegzet. En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij

0: Elvis.
1: Als Schilderman?
0: Oh, niet, niet. Luister alleen maar naar Radio Music.
2: Ja, ja. Ik ben de Johnny. En klikken dat ik vraag...

Dat villa graal ik nog mee. Maar wij zijn er nog belangen in. Maar als het in de volle bekal al ken, dan is dat Giro zal zeker ken. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan nog een keer een rol. Zijn we er?

Beste kes, wij gewoon een beetje meer leven in de Brouwerij brengen. Wij doen het nog één keer. Stek daar een porteplum naar me weg, hè. Wij gaan daarna een keer graalijk bes opgeven. Zijn we er?

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

da muelo fi klasse du. Af da muelo fi klasse du. Des beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed te kruipen. Af da muelo fi klasse du. Af dat mooi lof ik lasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed te kruipen. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het ambras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.

Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vide smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoen Music. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajo.

Trouwensig, ooit als we bij Plus. En binnen komen ze stom weer kijken. Zag ik met mijn volle doel zijn wil staan wachten. Allee verrood, ben toch gelikt. Dus waar is Noordermarkt? Hoe loter

0: kan. En wat goed je, ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan het bougeren in de achterhoofd nog vijden. Daar die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gewoon mijn mat keren om een derweg te creëren. Hij moet.
1: Zat dat over droom, jong?

0: av Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter en reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App. Voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Braderie op de Verkemert, schuifrecht toeveradeer, een andere kant van het water. Ons winkel zal open, 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
1: Allah, moro permai. Allah.

ajoenen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Deutschneers een eerbetoon der Deutschische stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel ooit vereerd een keesken om. Het gemis is graal en kruid, maar ooit vergeet je.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van Ajo en Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App de mal.

0: Dajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Hier lulste zo het geloten, gefilmd zijn oude stroten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: Ons is goed aan mijn zijde, draait al geprofiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom, dat is

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclam voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
5: Ik weet nog dat ik een snotneus was,

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

dat, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gon om donderdag over het mei. Als ik de mertzings werd van het volk, de katrotseerend voor het afschootsfeest, onder een groeite grijze wolk.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves en ik van.

Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Nee, nee, toch geen manieren. En dat klapt ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Ze ziet er toch niet uit. Want dan droom ik mij om.

begin ontverde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kozerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergelijk 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Natuurlijk.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App de mol.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio en Music. Echt Oesters DNA.
1: Dat kruid je nooit kapot.
2: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Precies.
1: Als Schilderman?
2: Maar niet, niet. Luister alleen maar naar Radio & Music.
3: Hier zijn de mooie mannen. Ik ben heel erg vrienden dat we van nou. Ik wil het

0: doosje schrik.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: en Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger lag de mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen.

der blond, hy is aan oor gevrol. Dus hoger is de memoisch mij, langs al dolsterste stroten, en zie je ons stad, deinen ander.

0: JMB Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd.

0: nooi. Allee, wat zit je? Sta met de moral hier in een rebbegoschel, nee.
1: Ajoe in music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
2: Allee, wat gaan we hier nou doen?
3: Allee, niet over het commentaar misschien?
2: Wat?
3: Over het commentaar?
4: Wat moet je erover nou zingen, allee?

0: op te drinken.
1: Oh, wat ga ik daar zeggen? Dat was een positie dat er door binnen stelde.
2: Hé, dat je voor mijn scherm stil.
1: Hé, dat vond ik erop.
2: Hij had de schutalekening niet afgeroken, hè,
1: best. Stop, jongens, zien wat dat gezegd, want dat is geen de privé-sfeer begint.
2: Hoofd, dat is heel goed.

0: en muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stienberg.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

Stierig, stierig, Magadam, Magadam, Magadam.

0: baggerdam, baggerdam, baggerdam, dam, dam, dam. Steer weg, baggerdam, baggerdam, baggerdam, dam, dam, dam. Steer weg, baggerdam, baggerdam, baggerdam, dam, dam, dam.
1: Geef mooi maar aan jouw music. Waar avond van Ulst.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.